0: Pakuti se svi da odaraši da.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.

0: Takoti se svi da odaraš i da.
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.

0: Tako da sem svidel danes da.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.

0: Toco ti se svidel, Darši, da.
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.